0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuter verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuter kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuter naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuter sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoun heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tiende per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoen heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files die er staan, die staan voor de grensovergang met Duitsland. A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging Duitsland in. A12 Arnhem-Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging voor de Duitse grens. Dus je kiest voor de grensovergang op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoun heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Een kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook grenscontrole op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Vanaf Oudeschans heb je een kwartier vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk. Dik een kwartier oponthoud in de vorm van 2 kilometer file. En een kapotte vrachtauto op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 Hengelo-Duitsland. Door de grenscontroles een klein kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 20 minuutjes oponthoud op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Oudenschans over 3 kilometer door de controles. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone. En daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Formule 1-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas Alain Permain laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de renstal voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt er ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts één pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. Deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPad. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Swart gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verspreid over het land een aantal files, dat telt op tot zo'n 150 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1, Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens, kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Werkzaamheden houden twee rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof-Arendsveen. 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp-Zuid. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf 7 naar 6 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven, 10 kilometer file met een kwartier vertraging en 20 minuten oponthoud bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je vanaf Elst in 4 kilometer file.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijsgeld. Nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcus Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. Transfersom, die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikte de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie voor de komende jaren te versterken en de sportieve ambities ook nog eens kracht bij te zetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Sun is up.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een half uur vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Nijmegen een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens ook een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland tussen Emmen-Oost en de grensovergang.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een dikke 80 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leendeheide en Valkenswaard 25 minuten extra. Van de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag voor de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is dicht vanwege schade aan de tunnel. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een kwartier extra. Dan op de A9 nog, van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone. En daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Den Hoorn en de Keteltunnel een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar, 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio. Sport in het kort. Het
1: Formule 1-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de renstal voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt er ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts 1 pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelofaar en Sveen 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Voor Beverwijk 10 minuten extra door werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de A22.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 breidt de tv-registratie uit met een Nederlandse primeur. Tijdens de Grand Prix van België volgen speciaal ontwikkelde drones de racewagens op de voet om kijkers spectaculaire beelden van snelheid te kunnen bieden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Initiatiefnemer Ketelaar spreekt van een hele grote stap voorwaarts. De drone haalt een snelheid van 250 km per uur en beschikt over een beweegbare camera. En hierdoor kan de piloot de auto's volgen, terwijl een tweede operator de camera bedient. Deze nauwe samenwerking is volgens de makers cruciaal om de actie in de bochten vast te leggen. Achter de besturing zitten de Dutch Drone Gods. Het Nederlands team is al vaker betrokken geweest bij grote internationale producties. En de techniek is ook al eerder getest tijdens een filmdag in Groot-Brittannië. Ook tijdens een eerdere race in Oostenrijk is de drone al eens ingezet. Niet alle fans reageren onverdeeld enthousiast. De beelden worden door een deel van de kijkers als onrustig of draaierig ervaren. Ketelaar erkent dat er een gewenningsperiode nodig is, waarbij jongere kijkers de techniek vaker waarderen dan een ouder publiek. Het inzetten van de drones blijft complex en dat komt door strenge regels rondom veiligheid en radiofrequenties. En op veel locaties is vliegen boven de baan dan ook verboden voor amateurs. En ook voor de professionele dronebeelden geldt dat dit niet op elk circuit mogelijk is. Op banen waar het publiek bijvoorbeeld heel dicht op het circuit zit, zoals in Monte Carlo, zullen drones minder snel gebruikt worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse Major League Baseball verbiedt het gebruik van kunstmatige intelligentie in de dugout. Vanaf de start van de tweede helft van het seizoen beperkt de Honkbalbond de functies op de iPads die langs het veld worden gebruikt. En dat moet weer voorkomen dat clubs een vorm van AI gebruiken ter ondersteuning van hun tactische besluitvorming. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spelers en coaches bekijken tijdens de wedstrijden regelmatig videobeelden en de door de bond verstrekte data. Die kijken ze dan op die schermen van die iPad. Via een aangepaste weergave kregen teams echter ook de mogelijkheid om externe programma's met kunstmatige intelligentie te openen. Volgens de vice-president Morgan Swart gebruiken clubs de iPads daardoor in veel gevallen voor veel meer zaken dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Software gaf de teams namelijk aanbevelingen voor onder meer wissels, worpkeuzes en andere beslissingen tijdens de wedstrijd. En van oudsher nemen de spelers en coaches dit soort beslissingen juist helemaal zelf op het veld. Ze willen de traditie van de sport beschermen en dus zegt de bond, nou, dan blokkeren we de AI-toepassingen nu voor iedereen. Het is overigens niet voor het eerst dat de bond de regels in de dugout aanpast. Het iPad-project startte onder bepaalde voorwaarden eind 2015, breidde in 2016 verder uit, maar in 2020 ging er alweer een streep doorheen. De bond schrapte toen de toegang tot de videobeelden op de tablets en dat was weer een direct gevolg op het schandaal rond de Houston Astros. Dat honkbalteam had destijds signalen van de tegenstander achterhaald. In 2021 werd dat verbod weer opgeheven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 naar Utrecht heb je bij Den Dolder een kwartier vertraging. Dan op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein, staat 3 kilometer file door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook en dat kost je ongeveer 10 minuten extra.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: hebben. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wimbledon-winnaar Jannik Sinner krijgt te maken met een forse belastingaanslag over zijn prijsgeld. Nummer 1 van de wereld moet naar schatting ruim 1,5 miljoen pond afdragen aan de Britse fiscus. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinner ontving voor zijn recente zege op Alexander Zverev een cheque van 3,6 miljoen pond. Hoewel hij in Monte Carlo woont, vallen inkomsten uit toernooien op Brits grondgebied gewoon onder de lokale belastingregels. En dat zorgt dus voor een aanzienlijke hap uit de winst. Die kwestie rondom die Britse belastingdruk is trouwens een toenemend punt van zorg in de tenniswereld. Het gaat ook de keuzes van topspelers op de speelkalender beïnvloeden. Zo kiezen prominente spelers mogelijk steeds vaker voor toernooien in Nederland of in Duitsland. En dat is alleen maar om de hoge Britse heffingen te omzeilen. Dus niet alleen Sinner wordt geconfronteerd met deze problematiek. Ook andere spelers krijgen natuurlijk te maken met aanzienlijke belastingclaims. Ze doen er wel wat aan. Ze proberen hun aanslag vaak te verlagen door gemaakte kosten voor begeleidingsteams op te geven. Nou, Sinner zal dat ook doen. Gaat naar verwachting een omvangrijke kostenpost indienen voor de uitgaven van zijn medische staf en trainers tijdens het toernooi. De discussie over de belastingregels blijft vooralsnog gewoon een uitdaging voor de organisatie in het Verenigd Koninkrijk, die al langer onder druk staat trouwens van de spelers, want ze willen ook een groter deel van de totale omzet hebben.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax heeft de selectie versterkt met de komst van de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. 23-jarige aanvaller komt over van Al Hilal. Tekent voor 5 seizoenen in Amsterdam. Transfersom die ligt net onder de 20 miljoen euro. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits kijkt uit naar zijn verblijf in de Johan Cruijff Arena. Leonardo spreekt van een ambitieus project. Geeft ook aan dat verhalen van eerdere Brazilianen bij de club hebben bijgedragen aan zijn keuze. En hij spreekt de hoop uit om de supporters veel vreugde te brengen en uiteindelijk kampioen te worden met zijn nieuwe ploeg. Leonardo omschrijft zichzelf als een echte afmaker met een sterk gevoel voor positie in het strafschopgebied. En zijn winnaarsmentaliteit, doelpunten en assists, ja, die gaat hij aanbieden aan het elftal en dat zijn ook zijn sterke punten. Ondanks zijn jonge leeftijd beschikte de spits wel al over de nodige ervaring. Hij speelde inmiddels al 250 duels en scoorde daarin meer dan 100 keer. In zijn ontwikkeling laat hij zich naar eigen zeggen inspireren door aanvallers met name als Romario en Luis Suarez. Technisch directeur Jordi Cruijff, ja, natuurlijk tevreden met deze versterking. Hij wijst op de reeds bewezen productiviteit van Leonardo en spreekt ook het vertrouwen uit dat de Braziliaan in Amsterdam direct van waarde zal zijn. Met de investering in Leonardo hoopt Ajax de aanvalslinie

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout Weghorst is inmiddels volledig gefocust op zijn nieuwe uitdaging. En die ligt bij FC Twente. De 33-jarige spits is inmiddels begonnen aan zijn eerste trainingen in Enschede. Nadat hij natuurlijk de afgelopen periode actief was op het WK met het Nederlands elftal. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Weghorst voelt de overstap naar de club uit zijn geboortestreek als een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij spreekt over de club als een rode draad in zijn leven. Met talloze herinneringen als supporter op de tribune. Ja, die uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko is inmiddels naar de achtergrond verschoven. Weghorst geeft ook aan dat hij het toernooi op dit moment nauwelijks volgt. Zijn aandacht ligt volledig op de voorbereiding in Enschede. Aanvaller kijkt vooruit naar de komende jaren en heeft ook duidelijke ambities. Ondanks dat hij zich bewust is van de nuchtere mentaliteit in de regio, gaat hij het uitspreken van zijn hoge doelen zeker niet uit de weg. Weghorst benadrukt dat hij met zijn inzet en doelpunten wil bijdragen aan het behalen van prijzen. Iets wat hij ziet als de beoogde afsluiting van zijn loopbaan. Terwijl de voetbalwereld nog in de ban is van de slotfase van het mondiale toernooi, staat voor Weghorst de focus dus volledig op fit worden en het bewijzen van zijn waarde op het veld. Binnen de club wordt zijn komst gezien als een belangrijke toevoeging, waarbij hij zijn ervaring en wilskracht wil inzetten voor toekomstig succes.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel. Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joris van Overheem verlaat Heerenveen. Keert terug naar FC Utrecht. Na een langdurige periode van onderhandelingen hebben beide clubs nu een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die overgang volgt op een periode waarin de toekomst van Overheem steeds onderwerp van gesprek is geweest. Eerder uitte Heerenveen-trainer Robin Veldman nog zijn ongenoegen over het verloop van die onderhandelingen, waarbij hij een eerste bod van FC Utrecht als niet echt serieus bestempelde. En Heerenveen heeft ook altijd vastgehouden aan de eigen eisen. Met de uiteindelijke afspraak is een bedrag van ongeveer 7 ton gemoeid. En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan het eerste bod waar Veldman over sprak. Transferperikelen waren wel merkbaar in de voorbereiding op het seizoen. Van Overheem was er niet bij toen Heerenveen speelde tegen de Belgische kampioen Club Brugge. Ja, en Veldman liet weten dat hij Van Overheem graag had behouden, omdat hij met een team met de middenvelder tot mooie resultaten zou kunnen komen. Desondanks trainde de speler tijdens de onderhandelingen wel gewoon mee met de rest van de selectie. En voor Van Overheem betekent de overstap een terugkeer naar de club waar hij al eerder onder contract stond. Hij vervolgt zijn loopbaan na een periode bij het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het verblijf bij Heerenveen. Dus weer in de Domstad.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull Racing is van plan om de omstreden roterende achtervleugel opnieuw in de RB22 te installeren. De herintroductie staat gepland voor de eerstvolgende Grand Prix in Hongarije. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die zogeheten Macarena-vleugel, bedoeld om snelheid op rechte stukken te verhogen, bleef de afgelopen tijd in de garage. Max Verstappen raakte betrokken bij crashes tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring en tijdens de race op Silverstone. En daarna besloot het team terug te grijpen op de conventionele achtervleugel. De technisch directeur Pierre Wachier spreekt van een mechanisch probleem met het aandrijfmechanisme van de vleugel. En volgens Wachier heeft het team de oorzaak na de race op Silverstone volledig in kaart gebracht. Red Bull werkt momenteel aan aanpassingen om het systeem betrouwbaarder te maken. Het team voert hierover overleg met de FIA, omdat het om een veiligheidskwestie gaat. En Red Bull is primair verantwoordelijk voor de veiligheid en wil aantonen dat het systeem veilig is voor gebruik in de race. Op het circuit van Spa-Francorchamps concentreert het team zich ondertussen op de balans van de huidige auto. Ondanks de kritiek van Verstappen die de roterende achtervleugel eerder als gevaarlijk bestempelde, zet het team de ontwikkeling daarvan dus door. Het doel is om in Boedapest met een waterdicht systeem aan de start te verschijnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Formule 1-team van Racing Bulls brengt tijdens de Grand Prix in België vernieuwde onderdelen mee, maar kan deze, vanwege tijdgebrek, slechts op één auto monteren. De teambaas, Alain Permain, laat weten dat het aanpassen van beide chassis tussen Silverstone en Spa-Francorchamps technisch onmogelijk was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe onderdelen, waaronder een aangepaste sidepod en achtervleugel, gaan nu naar Arvid Lindblad. Om de keuze tussen Lindblad en Lawson eerlijk te laten verlopen, koos de Rens al voor een sportieve beslissing. Coureurs spraken af dat degene die zich in Silverstone het hoogst kwalificeerde de primeur zou krijgen op het circuit in de Ardennen. En beide rijders gingen akkoord met deze methode. De keuze voor slechts één auto is een uitzondering voor het team. Permain benadrukt dat Racing Bulls liever beide auto's tegelijk voorziet van verbeteringen. Zeker nu zij strijden om de positie van beste team uit het middenveld. Het team hoopt ook een reeks van 4 races met dubbele punten natuurlijk voor te zetten. Mocht er in de toekomst nou weer een situatie ontstaan waarbij slechts 1 pakket beschikbaar is, dan krijgt Lawson automatisch voorrang. De teamleiding heeft besloten dat de Nieuw-Zeelander in dat geval als eerste aan de beurt is om op die manier voor evenwicht te zorgen. De volgende update zal voor beide coureurs overigens beschikbaar zijn tijdens de race in Hongarije.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

You are weightless. You are limitless. This is

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.